0: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Dit is de herrliche boodschap in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongesteld van een jesselijke opbouwing voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.